zit je in Sier, begeren, voel van de begieren, maar zacht Sier. Ik lijk erop op een eigen Sier, als je het me beter. Voel die pittenbrood, ik zoek erop de gemoer, voel die afiedel. Ze teuren dik, ze oeren dik, ze moeren dik. Van mijn plisting zeg, die ganze shit me beter. Zal me hoeken voor die ganze toys met. Ga je me schoen, die was time schat. Ik weet niet hoe zit je in, wat ga je ervoor? Ik ben de ganze vermoord, de ganze verplanterd. Wat zie ik met een rasje doen? Oh, oh, maar we zitten aan je zacht, ik heb een schap. Want als ik, wat ga je in de rand? Met die wacht, een stikkel fleisch.